dan haar kinderen in jullie keer in de drink van de bende, dan voor ons maar, en we gaan nu ook voor de hele kerk op het aan elkaar. Gaan elkaar in de kerk voor de bende.

Wat reden moest je met het gelijke te wie handraad? Bandimen en debout.

0: muslimin bi taa giladi ja en bilti rokki min ba 500 francs wuri tema de wut san san
1: wadi ma tan
0: bilti
1: yeey mar ma tay ban ibnu soma eden kal tay de pullo idan kalde dub kullo bo wadane jodum gol balen idan kalde dub kullo wiji do dania fu no wasa ne ko wasu ta